0: Hoi, hoi, is er een OTD als je een trend bij moet gaan mooi vraag.
1: Happy for a resident who threatened to punch the caller in the face. Caller can be at 1890 Sharon, 1650.
0: It's 7 o'clock.